0: GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna 1 ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde 1 ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels... tegen 173 voor de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
1: DAB+,
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna 1 ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

Radio Horizon staat.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Door Al Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
3: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst Toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won, had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
5: Daar is de winst.
6: 5-7, 16.
5: Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
3: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Spits is begonnen. Het is mistig op bepaalde plekken in Noord-Brabant. Verder files op de A16 Breda-Rotterdam. Een kwartier vertraging al bij Knoopend Ridderkerk. 6 kilometer file. Ook op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Daar zijn problemen, want bij de Heinenoordtunnel staat het stil. Door technische problemen is de tunnel dicht. A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen tussen Afrit Kruiningen en Afrit Capelle Zuid. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.

0: zomerse klanken van Lou Bega. Ja, zo heette het, ja. Mambo number 5. En we begonnen met Donna Summer.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En ja, dat Lou Bega, dat komt uit onze zomerdatabase. Dus ik denk dat hij vandaag of vanmorgen denkt, ja, dan wordt hij verbannen. Dan parkeren we hem weer tot mei volgend jaar. En dan tussen mei en oktober volgens mij, dan draaien we zomerse klanken op de radio. Leuke liedjes die ons aan zomerse momenten doen denken. Nou ja, deze zomer was er wel eentje. En ja, ik ben dan wel blij als er zo'n dag als gisteren voorbij komt. Ja, je zult iets georganiseerd hebben buiten, helaas. Want jee, wat viel er een hoop pluvia uit de lucht. Echt, het heeft, ik kan me niet herinneren dat het een hele dag lang zo geregend heeft. Maar er waren ook wat droge perioden en dat waren nou net het moment dat we met de hond konden gaan wandelen. Ja, dat hebben we dan ook maar gedaan. Maar als je binnen zat, was het een prima zondag, hoor. Dus het was echt een zondag om een nieuwe serie te beginnen of Videoland terug te kijken. B&B vol liefde, het zit er weer op. Hè. We moeten weer, hoe noemen ze dat? Afkicken, hè? Ja. Nou, er is genoeg ander moois op de tv als je daar behoefte aan hebt. Dus wat dat betreft, de keuze is reuze. Hey, en wat gaan wij doen tussen nu en 9 uur op deze maandag de 14e? Nou, we nemen je mee natuurlijk richting 9 uur. En aan het einde van, dat, van die 9 uur, vlak daarvoor, stellen we je voor een nieuwe Simple Shazam. En dat is Lee Ross. Ik had er nog nooit van gehoord. En als je daar dan een beetje in gaat verdiepen, het is een fantastische acteur. Speelt in heel veel films mee, zoals The English Patient. Maar hij kan ook een deuntje zingen, joh. En componeren. Nou, ik ben echt onder de indruk. Dus je hoort het straks. Ook de open deurplaat neemt ons weer mee in de muzikale schatkamers van Horizon. Hans van Groessen komt voorbij met de Horizon-agenda. En natuurlijk hebben we ook het weer. Want ja, wordt het net zo nat als gisteren? Nee, als het goed is niet. En morgen wordt het gewoon nog een keer 26 graden. Ja goed, de herfst is begonnen en volgende week pas ook echt, hè, astrologisch. Maar morgen begint hij echt. En we hebben natuurlijk op deze maandag de 14e ook een lijstje jarigen. En ja, dat zijn best wel aardige. Maxime Verhagen is jarig. Hij is politicus van het CDA. Bert Kranenbarg zat ooit op Radio 2, nu op Radio 5. Oscar Kazan en Ashley Roberts. Zij is van de Pussycat Dolls. En ook de zanger van deze band is jarig. Ze komen uit Noorwegen, is een drietal. En ze noemen zich AHA. En ik heb het natuurlijk over Morten Harket. En dit is hun mooie liedje Crying in the Rain.

het is ook wel een beetje een eerbetoon aan de regen van gisteren. En als je erin gehuild hebt, dan past dit liedje helemaal. Het is niet geschreven door A-ha, maar door niemand minder dan Carole King. En ook de Everly Brothers hebben het ooit op vinyl uitgebracht. Maar dit deed A-ha in 1990 heel verdienstelijk. Een mooie versie van hun Crying in the Rain. En Martin Hackett, ja, die is inmiddels 67 jaar oud geworden vandaag. Het is 7:15 geweest.

0: je denkt, waar ken ik dit basdeuntje van? Ja, inderdaad, van de Sugar Hill Gang, want die gebruikten het. En dit was Chic en Good Times. En die mensen van de Sugar Hill Gang, die hebben wel op een donder gekregen. Want ze hadden Bernard Edwards en Nile Rodgers op moeten nemen als componist. Dat hebben ze niet gedaan. Dus ja, dat heeft de heren nog wel aardig wat geld opgeleverd. Want ja, die hit van Sugar Hill Gang, dat was een hele grote. En daar zijn er miljoenen van over de toonbank gegaan. Zo meteen Calvin Harris en Rihanna. En de nieuwe Alex Warren komt eraan.
1: Radio Horizon.

0: 10 jaar oud dit, Calvin Harris en Rihanna. And this is what you came for. Zometeen het nieuws van bij ons. Ook Roxette zingt over de regen. Maar nu eerst naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Knoopend Del 22 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda Rotterdam tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug 4 kilometer file door een kapotte auto en kwartiervertraging. A17 Roosendaal Dordrecht tussen Moerdijk en Knoopend Klaverpolder 4 kilometer file, 20 minuten vertraging. Er staat veel vertraging voor de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam bij de Heinenoordtunnel door een technische storing. De weg is weer vrij, maar de vertraging is heel groot. Op de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen. Tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Queen of Rain, zo heette het. You're the Roxette.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, morgen. Welkom bij het nieuws van bij ons met drie berichten uit onze regio. We beginnen in Heezeleende. De gemeente stelde afgelopen zaterdag bekend een conceptlijst te hebben opgesteld met woningbouwprojecten die voorrang willen op het overvolle stroomnet. Er staan inmiddels zo'n 530 woningen op. Vanaf 1 oktober geldt landelijk de nieuwe werkwijze. Eerder aanvragen waarmee gemeenten namens bouwprojecten prioriteit kunnen aanvragen bij de netbeheerder. Projecten worden onder meer beoordeeld op het moment waarop de bouw start, hoe ver een plan al is, het maatschappelijk belang en de verwachte opleverdatum. Initiatiefnemers krijgen 10 dagen om bezwaar te maken tegen hun plek op de lijst, die overigens niet openbaar wordt gemaakt om onrust bij omwonenden te voorkomen. Het college waarschuwt wel dat deze extra taak zonder extra geld of mensen van het Rijk ten koste gaan van ander werk binnen de gemeente, met mogelijk langere behandeltijden tot gevolg. Dan een bericht uit Valkenswaard. De gemeente gaat in hoger beroep bij de Raad van State tegen een uitspraak over de huisvesting van jonge statushouders aan de Kardinaal de Jonglaanstraat. De rechtbank oordeelde begin juli dat de jongeren die daar wonen plannen logisch gezien geen huishouden vormen, omdat de begeleiding juist is gericht op zelfstandig wonen op termijn. Omwonenden die om handhaving hadden gevraagd kregen daarmee gelijk. De gemeente is het daar niet mee eens en vindt dat gekeken moet worden naar hoe bewoners feitelijk samenleven, niet naar hun toekomstplannen. Voor de jongeren verandert er voorlopig niets. Zij mogen blijven wonen zolang de procedure loopt. Tot nu toe kostte de zaak de gemeente ruim 3000 euro aan proceskosten en juridisch advies. En tot slot een vrolijk bericht uit Budelschoot. Presentator Frank van Leeuwen maakt kans op de publieksprijs Televisiering Talent. Hij is een van de laatste 7 kandidaten en morgen wordt bekend wie de definitieve top 3 haalt. Van Leeuwen, bekend van Goedemorgen Nederland en winnaar van De Slimste Mens, noemt de concurrentie pittig met onder andere Bram Krikke, die 1 miljoen volgers heeft. Zelf blijft hij, ondanks een druk bestaan in de Randstand, ieder weekend in Brabant te vinden bij zijn ouders in Budel. Ook carnaval zit me nog altijd diep in het hart. Hij was ooit jeugdprins en droomt ervan ooit prins carnaval te worden. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app.
2: Simpel Simons.

Hij blijft lekker, hè? Bruno Mars van zijn laatste album, The Romantic. Je hoorde On My Soul. En daarvoor ook nog I Will Survive van Gloria Gaynor. Het is om en nabij 7:15. Tijd voor het weerbericht voor Zuidoost-Brabant. Vandaag wordt het aangenaam. Met maximaal rond de 22 graden. Er zijn wolkenvelden en plaatsen. Er kan wat lichte regen of motregen vallen. En morgen dinsdag wordt het een stuk warmer en zonniger. Met maximaal tot 26 graden. Woensdag trekt het weer samen met maximaal rond de 19 graden. Dus morgen is wel de mooiste dag. Of in ieder geval de warmste dag van de week. Ja. Goed. Het wordt tijd voor een oudje en een goudje. Hij komt uit 1986. En ze komen uit Noorwegen, Zweden, Europe. En Final Countdown.

Eros Walter Ramazzotti Molina. Dat is zijn volledige naam. Je hoorde Sebastasse una canzona. En zometeen het tweede uur van Simple Simons. Met onder andere de open deurplaat en de Simple Shazam. En dit is de Shazam van 3 weken geleden. Hier is Chaka Khan.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Start je dag met Fortune Coffee.
7: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
5: Dorald Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
6: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
5: Gemiddeld huishoudens volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
7: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
5: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Zuid-Holland en Noord-Brabant komen mistbanken voor op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Afrit Geldermalsen 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda richting Rotterdam. 14 kilometer file tussen Breda-West en Dordrecht. Door een kapotte auto meer dan een half uur vertraging. De weg is weer vrij. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenberg en Knoopend Klaverpolder 8 kilometer file. Vertraging van 20 minuten. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Afrit Oud-Beijerland 7 kilometer file. Een uur vertraging. De weg is weer vrij. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.

0: All I Want. Typical mail van Tina Turner. En we begonnen met Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Vandaag in het verleden.
0: Goedemorgen, welkom terug in 2 van de ochtend van Horizon voor maandag 14 september. Simpel Simons neemt je mee naar 9 uur en dat doen we met de geschiedenis van vandaag. En we herdenken een prinses die ooit filmster was. Een vrouw met een sprookjesachtig leven en dat eindigde in een tragedie. Precies 44 jaar geleden overleed prinses Grazia van Monaco. We kennen haar misschien beter onder haar oude naam Grace Kelly. Voordat ze prinses was ze een van de grootste Hollywoodsterren van haar tijd. Ze speelde in klassiekers als High Noon, Rear Window en Dial M for Murder. In 1965 was ze al 10 jaar getrouwd met prins Rainier III van Monaco. Haar filmcarrière had ze toen al lang achter zich gelaten voor het Koningshuis. Maar op 13 september 1982 gebeurde er iets vreselijks. Grace Kelly kreeg een beroerte terwijl ze aan het rijden was. Ze verloor de controle over het stuur. De auto raakte van de weg op een kronkelige weg in de buurt van La Turbie. En hier zit iets bijzonders in. Dit was exact dezelfde plek waar ze eerder filmde voor de Hitchcock-klassieker To Catch the Thief. Fictie en werkelijkheid kwamen griezelig dicht bij elkaar. Naast haar in de auto zat haar dochter prinses Stephanie. Zij kwam er met lichte verwondingen vanaf. Grace overleed een dag later op 14 september 1982 op 52-jarige leeftijd. En ze ligt begraven in de kathedraal van Monaco. Want zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ik sprak het op zijn Nederlands uit, hè? Monaco. Maar het is Monaco. Monaco. En het is vandaag kruisverheffing. Dat is een feestdag in de katholieke en orthodoxe kerk met een bijzondere geschiedenis. Want waar gaat dit feest over? Op deze dag wordt het Heilige Kruis herdacht. Het kruis waaraan Jezus stierf, maar in plaats van stil te staan bij het lijden, wordt het kruis juist geëerd als teken van overwinning en verlossing. Hoe is dit ontstaan? Het feest gaat terug tot het jaar 335, toen in Jeruzalem de Heilige Grafkerk werd ingewijd. Daarbij werd het kruis, dat volgens overlevering was gevonden door Helena, de moeder van keizer Constantijn, plechtig aan het volk getoond. Later in 628 veroverde keizer Heraclius het kruis terug op de Perzen. Ook die gebeurtenis werd met dit feest verbonden. En wat betekent dit voor gelovigen? Het kruis, ooit een marteltuig, wordt op deze dag juist verheven als symbool van hoop. Het herinnert gelovigen eraan dat uit lijden ook nieuw leven kan voortkomen. Dit feest wordt niet alleen in de katholieke kerk gevierd, maar ook in de orthodoxe, de anglicaanse en delen van de Lutherse kerk. Bij een deel van de orthodoxe kerken valt de viering trouwens op 27 september vanwege een andere kalender. Dus vandaag voor gelovigen een moment van bezinning en voor ons allemaal een mooi stukje geschiedenis.
1: De Radio Horizon Ochtends.

0: gebiedsteam Buitengebied Valkenswaard-Zuid en Heemkundekring Wederheem brengen op vrijdag 2 oktober de geschiedenis van het landschap van het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard tot leven. Dat doen ze tijdens een fietstocht van ongeveer 13 kilometer. Tijdens de fietstocht hoor je verhalen over plekken waar je misschien dagelijks langskomt, maar waarvan je de geschiedenis nog niet kent. Zo hoor je onder andere hoe mensen het landschap in de loop der tijd hebben gebruikt en veranderd. De fietstocht duurt ongeveer 1,5 uur en afloop is een gelegenheid om met elkaar na te praten. Vrijdag 2 oktober, het start om 2 uur bij het pannenkoekenhuis van de familie Suikerbuik aan de Luikerweg 145. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar claudiarieswijk@grenscorridor.nl. Onder het motto World Cleanup Day ruimen mensen over de hele wereld zwerfafval op. Ook de gemeente Kranendonk doet hierin mee. Help jij mee om de straten en buurten schoon te maken? Iedereen is welkom. Je kan alleen meedoen of samen met anderen. Bijvoorbeeld met je gezin, vrienden, klas, sportteam, vereniging of bedrijf. De gemeente zorgt voor afvalzakken en afvalhouders, grijpers, veiligheidshesjes en handschoenen en het ophalen van de volle afvalzakken. Zo kan je veilig en gemakkelijk aan de slag. Aanmelden kan online en meer info kan je krijgen door een mailtje te sturen naar teamschoon@debris.eu. World Cleanup Day in het weekend van 19 en 20 september. Nu de kermis in Budel klaar is, zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart weer gestart. Dat betekent dat verschillende wegen in het gebied afgesloten zullen worden voor alle autoverkeer. Vanwege de kabelwerkzaamheden wordt begonnen met het openbreken van de wegen. Daardoor zal de bereikbaarheid van de woningen en opritten tijdens de werkzaamheden verschillen. Dat hangt af van de plek waar op dat moment wordt gewerkt. Bewoners wordt daarom gevraagd de voortgang van de werkzaamheden goed in de gaten te houden. Kabelwerkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren en zodra ze daarmee klaar zijn, wordt er direct verder gegaan met de herinrichting van het gebied. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de deken van Baarstraat ter hoogte van het Kapucijnerplein tot aan de kruising met de burgemeester van Houtstraat. Ook een deel van de Treurenbergstraat wordt hierin meegenomen. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via

0: Lekker werk van de Talking Heads, de band van David Byrne. Je hoorde Burning Down the House uit 1983. En daarmee is het bijna 8:30.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons met 3 berichten uit onze regio. En we beginnen met een vrolijk bericht uit Budelschoten, want presentator Frank van Leeuwen maakt kans op de publieksprijs Televisiering Talent. Hij is een van de laatste 7 kandidaten en morgen wordt bekend wie de definitieve top 3 haalt. Van Leeuwen, bekend van Goedemorgen Nederland en winnaar van de Slimste Mens, noemt de concurrentie pittig met onder meer Bram Krikke, die 1 miljoen volgers heeft. Zelf blijft hij, ondanks een druk bestaan in de Randstad, ieder weekend in Brabant te vinden, bij zijn ouders in Budel. Ook carnaval zit hem nog altijd diep in het hart. Hij was ooit jeugdprins en droomt ervan ooit prins carnaval te worden. Dan een bericht uit Valkenswaard. De gemeente gaat in hoger beroep bij de Raad van State tegen een uitspraak over de huisvesting van jonge statushouders aan de Kardinaal de Jongstraat. De rechtbank oordeelde begin juli dat de jongeren die daar wonen planologisch gezien geen huishouden vormen, omdat de begeleiding juist is gericht op zelfstandig wonen op termijn. Omwonenden die om handhaving hadden gevraagd, krijgen daarmee gelijk. De gemeente is het daarmee niet eens en vindt dat gekeken moet worden naar hoe bewoners feitelijk samenleven, niet naar hun toekomstplannen. Voor de jongeren verandert er voorlopig niets. Zij mogen blijven wonen zolang de procedure loopt. Tot nu toe kostte de zaak de gemeente ruim €3000 aan proceskosten. En we eindigen in Heesterleende. De gemeente stelde afgelopen zaterdag bekend een conceptlijst te hebben opgesteld met woningbouwprojecten die voorrang willen op het overvolle stroomnet. Er staan inmiddels zo'n 530 woningen op. Vanaf 1 oktober geldt landelijke nieuwe werkwijze. Eerder aanvragen waarmee gemeenten namens bouwprojecten prioriteit kunnen vragen bij de netbeheerder. Projecten worden onder meer beoordeeld op het moment waarop de bouw start, hoe ver een plan al is en het maatschappelijk belang en de verwachte opleverdatum. Initiatiefnemers krijgen 10 dagen om bezwaar te maken tegen hun plek op de lijst, die overigens niet openbaar wordt gemaakt om onrust bij omwonenden te voorkomen. Het college waarschuwt wel dat deze extra taak zonder extra geld of mensen van het Rijk ten koste kan gaan van ander werk binnen de gemeente, met mogelijk langere behandeltijden tot gevolg. Tot zover het nieuws van bij ons. Veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl en in de app
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Just Jack Stalin, John, and Turn the Lights Off. Hier bij Radio Horizon. Het is 8:55 bijna. Zometeen natuurlijk de open deurplaat. We gaan terug naar 1979. En op deze maandag is het best druk op de weg. Dus snel naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 10 kilometer file tussen Maarhezen en Knoopend Leenderheide door een kapotte vrachtwagen met meer dan een half uur vertraging. 20 minuten extra op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 13 kilometer file. De weg is weer vrij. Door een kapotte vrachtwagen op de A16 Rotterdam-Breda tussen Zevenbergshoek en Breda-Noord 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht ruim een kwartier vertraging nog tussen Zevenberg en Knoopend Klaverpolder. En er staat een file door een kapotte vrachtwagen op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid 8 kilometer, 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Vijf jaar geleden braken ze door. Goldband en Noodgeval.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 14 september 2026 en precies 45 jaar geleden werd in Londen begonnen met de opname van de film The Wall. The Wall is een bewerking van het gelijknamig album van Pink Floyd. De hoofdrol van Pink wordt gespeeld door Bob Geldof, de zanger van de Boomtown Rats. De film wordt geregisseerd door Alan Parker en ging op 14 juli 1982 in Londen in première. Het nummer dat we vandaag draaien is misschien wel het bekendste van Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Dat komt waarschijnlijk door de radiovriendelijke lengte en het feit dat het op single uitkwam. Pink Floyd bracht bijna nooit nummers op single uit die ook op een album stonden. De band vond dat hun muziek het best tot zijn recht kwam binnen het hele album. Dit nummer was een uitzondering. Dat kenmerkende kinderkoortje in het refrein, dat zijn 23 kinderen van een school die toevallig dicht bij de studio stond. Hun stemmen werden maar liefst 12 keer gedubbeld, daardoor lijkt het alsof er veel meer kinderen zingen. Roger Waters schreef dit lied als zijn visie op formeel onderwijs. Tijdens zijn tijd bij de Cambridgeshire School for Boys. Hij haatte zijn gymnasiumleraren. Hij vond dat ze meer geïnteresseerd waren in het rustig houden van de kinderen dan in hen echt onderwijzen. De muur in het nummer wijst naar iets persoonlijks. De muur die Waters om zichzelf heen had gebouwd, omdat hij niet in contact was met de werkelijkheid. De stenen in die muur waren gebeurtenissen in zijn leven. Zijn leraar op school was één van die bakstenen. En vandaag draaien we Another Brick in the Wall van Pink Floyd op het album terug te vinden als Pink Floyd Part 1 en Part 2. Wat wij meestal op de radio horen is Part 2. Wij hebben ze even aan elkaar geplakt, dus je hoort nu Another Brick in the Wall Part 1 en 2, ruim 7 minuten. Pink Floyd, nu.
1: De open deurplaat.

Ja, mooi hè. Het nummer kwam uit 1979 en de film ja, die ging in première in 1982. En het verhaal van Roger Waters maakt het gewoon nog net even een stukje duidelijker. Another Brick in the Wall gaat over het onderwijssysteem waar Waters een uitgesproken mening over had.

Rolling Stones en Harlem Shuffle hier bij Radio Horizon. En we zijn aangekomen bij de Simple Shazam, gloednieuw, Lee Ross. Hij is niet alleen zanger en songwriter, maar ook acteur. Speelde onder andere in de English Patient. Deze hele week hoor je zijn prachtige Kingdom of Rain als Simple Shazam.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
8: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle Arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
7: Volgens de PO-raad is er €1,3 miljard nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn 2 verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
9: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
7: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Meer dan een half uur is de vertraging nog steeds op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard 10 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam 20 minuten erbij tussen Breda-Noord en Dordrecht 15 kilometer. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen staat nog steeds een kapotte vrachtwagen bij afrit Capelle-Zuid. 7 kilometer file betekent 20 minuten vertraging. En een kwartier op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen afrit Dussen en Vlijm met 12 kilometer file. En 289 Putten richting Goes. Tussen de A58 en Goes 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Exjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Hou en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkel en Schaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De Blijfmobieldagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 5 oktober van 10 tot 12 in de Bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht. En het kan via de website van Bibliotheek De Kempen. Tot zover dit blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A58 Tilburg-Breda heeft een vrachtwagen zijn trailer verloren. Tussen Tilburg Centrum Oost en de race al 5 kilometer file, een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

Op deze 14e september 2026, op maandag. Maandag. Luisteraars, goedemorgen. Horizon het werk met Van Dommel achter de knopjes. Begonnen wij met muzikaal een geweldig plaatje van Michael Jackson. En dat heet dan weer Pretty Young Thing. Oh, het is wel echt een maandag, hè. Het is, blijft niet helemaal droog vandaag hier bij ons in de regio. Dus houd het een klein beetje in de gaten. En we gaan met meer te vertellen. Oh ja, voor die kijkers die miljoenenjacht gevolgd hebben. Die zijn wel blij. Het vak van Dommelen die hebben toch wel 1000 euro gewonnen. En Shanna Jansen haalde tot de halve finale. Niet verkeerd, hè? Nee, goed gedaan, meid. Ja, wat denk je? Alleen Joey was iets sneller, dacht ik. Hè? Ik heb het zelf niet gekeken, maar ik kreeg het net door op een berichtjeslijst. We hebben nog meer nieuws voor je. Ja, hè? In een naderende bloemencorso Valkenswaard gaat vandaag Corso Radio van start. Ja, ja. En dan kun je volgen vanaf 6 uur vanavond. Hetzelfde idee als we altijd hebben met de Brabantse Dag, de Wagenbouwers FM. Een week voor de Brabantse Dag is een bloemencorso Valkenswaard. Een week voor het Corso, dan Corso Radio vanaf 6 uur, 's avonds, vanavond dus. Daar moest het orkest even op wachten. Daar weet ik. Maandagmorgen met Lou Rawls. You'll never find another...

0: Blijf stralen, zeker. Ilse de Lange was hem met Puzzle Me. En daarvoor hadden we Lou Rolls. You never find another fool. Love like me. Fool, yeah, fool, love. Net wat je wil natuurlijk. 16 minuten over 10 uur op deze 14e september. En het ene grote evenement bij ons in de regio is maar amper voorbij, of het volgende dient zich alweer aan. Oh, wat was het mooi. Terugkijken op de Brabantse Dag in Hezen. Geweldige theaterparade dit jaar. Voor de bloemencorso liefhebbers konden in Zundert al vooruit. En komend weekend is het in Valkenswaard te doen. Ja, we gaan toch even terug naar die Brabantse Dag in Hezen. Want niet alleen de wagenbouwers en heel de parade en alles wat erbij hoort is heel creatief, maar ook met teksten en woorden zijn ze bij de Brabantse Dag in Hezen heel geweldig. Wat we nu gaan laten horen, dan kan je ook een beetje meenemen in de bouwtenten in Valkenswaard. Dat komt van de Brabantse Dag in Hezen.
1: De bouwtent. Er zijn gebouwen die indruk maken door hun omvang, een architectuur of een geschiedenis. Maar de bouwtent van de Brabantse Dag heeft iets wat geen enkel gebouw kan evenaren. Onder een dak van zeil worden iedere zomer dromen werkelijkheid. Het is de plek waar de eerste schetsen langzaam veranderen in een waar. Waar hout, staal en piepschuim niet zomaar materialen zijn, maar bouwstenen van een verhaal. Hier wordt gedacht, overlegd, gezaagd, gelast, geschilderd, gelachen, gehuild en vooral samengewerkt. De uren vliegen voorbij. De koffie wordt koud. De radio speelt op de achtergrond en zaagsel en verf horen net zo bij de tent als de mensen die er iedere avond weer samenkomen. Geen wagen ontstaat vanzelf. Achter elke creatie schuilen honderden handen en ontelbare uren van vrijwilligers die samen iets willen maken. Waar het hele dorp trots op kan zijn. De tent ziet generaties samenwerken, bewaart de mooiste herinneringen en is voor velen veel meer dan een bouwplaats. Het is een tweede huis. Onder haar dak groeien 16 wagens, 16 verhalen en 16 dromen. Totdat alles klaar is en de spanning voelbaar wordt. Dan heeft de bouwtent haar taak volbracht. Wat overblijft is een karkas van staal. Zijloos, maar niet zieloos. Tot volgend jaar.

Rapt in de keuken. Dat is die van Rat in Me Kitchen, UB40. En daarvoor hadden we Martha Hoople en All the Young Dudes. Geschreven door David Bowie. Mooie plaat, nog steeds. We zakken even af naar het Limburgse. Uit de tijd van Pussycat. Maar het is een andere formatie. Maar wel net zo leuk. Je hoort er bijna nergens meer. Ja, maar hier wel. Highlight, California. Komt-ie aan.

0: Er staat er niks van, hoor.
1: Nee.
0: Dank je.
1: Nou, vrij.
0: Trouble.
1: Ramanakaraya.
0: Ja. Dat is net als je een belde chip zal zetten, dat je de laatste stukjes niet goed weg kunt werken.
1: Dan krijg je dat idee, hè?
0: Ja, en daarvoor hadden we uit het Limburgse de Californië door Highlight. Leuke plaat. Zo dadelijk de agendaberichten met Hans van Groenissen. Eerst nog aandacht voor Rod Stewart. Rod Stewart. Het past goed, jongen. Het past goed. You wear it well.

0: Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Glock van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg. Het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en dat koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Tijdens het Corso en Cultuurfestival krijgen artiesten en creatieve makers uit Valkenswaard de ruimte om hun werk te laten zien en bezoekers uit te nodigen stil te staan bij verschillende perspectieven. De expositie Kijkers draait om de vraag hoe mensen naar de wereld kijken en hoe ze dat vertalen naar kunst. De tentoonstelling is georganiseerd door de Stichting Vaart en vindt plaats op zaterdag 19 september van 11 tot 5 uur. De bibliotheek van Valkenswaard is tijdens de expositie de hele dag geopend. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Tijdens Duizel Landart geven 20 kunstenaars, ieder op hun eigen manier, een vorm aan het thema Duizel 1001. Naar aanleiding van het duizendjarig bestaan van Duizel. Rondom de kunstwandelroute Landart Duizel worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een fotochallenge, een educatief programma voor scholen, een lezing en rondleidingen. De kunstwandelroute Landart Duizel is iedere dag te lopen tussen 9 en 8 uur van 29 augustus tot 20 september. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.
2: Horizon at Work.
4: Radio Horizon.
5: Dit nummer, hè? Alles recht in.

Ja, het is 10 over half 11 geweest. Al onze slangen besmet. Ja, Jo van Strien, dat was WC-experience opname. Leuke plaat. En de rest denkt van, ja, waar hebben ze het allemaal over? Maar in ieder geval, ja, dan komt er die slangen die besmet is. En dan krijg je van die streken, hè. Goed. Wij bedanken Hans van Groes wederom ook voor de agendaberichten op deze maandagmiddag. We gaan nu door met Clean Bandit en Jess Gwynn.

Red Light, Spells, Danger, Belly Ocean. Belly, een van zijn vele hits. En daarvoor hadden we Clean Bandit en Jazz Glynn op de maandagmorgen met Rather Be. Er zijn mensen die hebben me geappt en zeggen, hoe zit dat nou met die Corso Radio? Dat begint vanavond. Ja, dus vanavond 6 uur gaat dat van start op de FM 107.4. En ja, hetzelfde idee als de Wagenbouwers FM. Alleen dan is voor Valkenswaarts naderende bloemencorso. Dus vanavond vanaf 6 uur gaat het beginnen. FM 107.4. Kijk anders even op de site van Corso Radio Valkenswaarts. En dan kom je er vanzelf helemaal uit. Oké, tot zover deze kleine promotie voor de jongens en de meiden daar. Dan opname origineel van Niels Sedaka. Heet dat Breaking Up Is Hard To Do. Uit 62, maar er is ook een versie 10 jaar later van de Partridge Family met David Cassidy. Gaan we niet maar eens een keer draaien.

groot hit van Ace of Base uit Scandinavië. Scandinavië? Ja. Mooi, hè? We hebben nog tijd voor, hoe heet die jongeman? Enrique Iglesias. Tot aan de commercials en de nieuws van 11 uur. Trouwens, tussen haakjes. Mocht je tijd hebben, kijk even op het tv-kanaal van RTV Horizon 1 Kempen. Daar wordt regelmatig uitgezonden het gevoel van het Corso Valkenswaard. Mooie productie. Alle buurtschappen komen aan bod met productie van Erik Jan en Diane.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn 2 verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NA Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A58 Tilburg richting Breda door een ongeluk bij de race op 5 kilometer file. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

deze 14e september, het jaar 2026, op deze maandagmorgen. Luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon aan het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Robert De Niro's Way Thing door Bananarama. Ja, nou, het is een plaatje dat je denkt van, hé, heel veel gedraaid, maar een tijdje ook wel niet. En nu een keertje weer wel. Nou, vandaag. Ja, we gaan de 60's in. Alweer? Ja, nou, vooruit dan maar een keer. Hoppakee.

0: Dat was de Big O, Roy Orbison met Pretty Woman, hier bij Horizon het Werk.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heeselende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Kijk. Dit is Radio Horizon.
0: Dankjewel, dankjewel. Ja, we waren het even kwijt, maar we hebben het toch gevonden. De Duck van Torrace komt er weer aan. Leuk, met die plastic eendjes aan de bord gehouden in Dommelen. Vanaf het Adrianenzal gaan ze te water. Smiddags om 12 uur op zondag 27 september. Het loopt tot aan het bruggetje bij de Loonderweg. En kijken, misschien heb je wel zo'n prijs. Wie zal het weten? Hier is Queen.

gigantische wereldhit 1969, The Marmalade and Reflections of My Life. En daarvoor uit 1974 van de LP A Night at the Opera hadden we Queen voor je met Love of My Life. Het zijn twee plaatjes en ik denk van nou, even een tandje lager schakelen, mooi. Het is net 10:30, zie ik hier. En dan hebben we de opname nu van Madonna. En het heet Lucky Star. Lucky Luck doet ook mee. Lucky Star, Madonna.

So Fine. Ja. Plaatje met historie uit 1963, The Chiffons. Chiffons, He's So Fine. En wat gebeurt er? In 1970 komt George Harrison solo met een liedje dat heet My Sweet Lord. En melodieus lijkt het als twee druppels water op deze He's So Fine. Wat gebeurt er? Een rechtszaak natuurlijk. Oh, heen en weer wordt er geschud over de rechten. En natuurlijk gaat het over de centen uit, over de dollars. En een heel verhaal, heel basis, ga ik nou op de radio niet allemaal uitleggen, maar je kunt het al terugvinden. En uiteindelijk heeft George Harrison de rechten over beide songs. Nou, is het wel goed afgelopen? My Sweet Lord en He's So Fine. Twee druppels water. En hier is een opname van Boney M. En dat is ook een plaatje met historie, want er wordt eigenlijk niet veel gezongen door Boney M. Maar wel door Frank Farian, zijn gasten.

0: Dat is een groot hit, hè, van de Eagles. Met een Q. Niet Eagles. Nee, niet te verwarren met de Eagles. Equals. Equal. Evenveel, ja. Evenveel. Baby Comeback was dat voor je. En daarvoor hadden we Boney M. met hun grote tweede hit. Het was Sonny, origineel van Sonny and Cher. Sonny Bono schreef het. En die hadden ook een grote hit daarmee. Nu dan, de hoogste tijd, 11:55... voor de agendaberichten. Horizon
1: Agenda. Gebiedsteam Buitengebied Valkenswaard-Zuid en Heemkundekring Wederheem brengen op vrijdag 2 oktober de geschiedenis van het landschap van het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard tot leven. Dat doen ze tijdens een fietstocht van ongeveer 13 kilometer. Tijdens de fietstocht hoor je verhalen over plekken waar je misschien dagelijks langskomt, maar waarvan je de geschiedenis nog niet kent. Zo hoor je onder andere hoe mensen het landschap in de loop der tijd hebben gebruikt en veranderd. De fietstocht duurt ongeveer 1,5 uur en afloop is een gelegenheid om met elkaar na te praten. Vrijdag 2 oktober, het start om 14:00 bij het pannenkoekenhuis van de familie Suikerbruik aan de Luikerweg 145. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar claudiarieswijk@grenscorridor.nl. Onder het motto World Cleanup Day ruimen mensen over de hele wereld zwerfafval op. Ook de gemeente Kranendonk doet hierin mee. Help jij mee om de straten en buurten schoon te maken? Iedereen is welkom. Je kan alleen meedoen of samen met anderen. Bijvoorbeeld met je gezin, vrienden, klas, sportteam, vereniging of bedrijf. De gemeente zorgt voor afvalzakken en afvalhouders, grijpers, veiligheidshesjes en handschoenen en het ophalen van de volle afvalzakken. Zo kan je veilig en gemakkelijk aan de slag. Aanmelden kan online en meer info kan je krijgen door een mailtje te sturen naar teamschoon@debris.eu. World Cleanup Day in het weekend van 19 en 20 september. Nu de kermis in Budel klaar is, zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart weer gestart. Dat betekent dat verschillende wegen in het gebied afgesloten zullen worden voor alle autoverkeer. Vanwege de kabelwerkzaamheden wordt begonnen met het openbreken van de wegen. Daardoor zal de bereikbaarheid van de woningen en opritten tijdens de werkzaamheden verschillen. Dat hangt af van de plek waar op dat moment wordt gewerkt. Bewoners wordt daarom gevraagd de voortgang van de werkzaamheden goed in de gaten te houden. Kabelwerkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren en zodra ze daarmee klaar zijn, wordt er direct verder gegaan met de herinrichting van het gebied. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de deken van Baarstraat ter hoogte van het Kapucijnerplein tot aan de kruising met de burgemeester van Houtstraat. Ook een deel van de Treurenbergstraat wordt hierin meegenomen. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
2: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
3: Dit is Horizon.
4: Jan van Dommelen.

Uit de gouden hit jaren 60 voor het Motown-label. Jimmy Ruffin, What Becomes of the Broken Hearted. En we bedanken Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten hier bij Radio Horizon.

Sommige nummers moeten gewoon achter elkaar geplakt worden. Ja, achter elkaar. Dus deze Modest Finest en Piece of the Rock and Roll in the Stone door Earth, Wind and Fire. En Modest Finest, die heb ik ooit gezien en gehoord. Ja, waar? Ja, waar? Zomeravondfeesten, Valkswaard. Jaren geleden stond het aan het podium. Net voor de Nicolaaskerk op het podium. Hè? Ja. We gaan nog weer even kijken voor je. Deze mooie opname van de 3 Degrees. Now, Dirty Old Man and When Will I See You Again? Deze Take Good Care of Yourself. De maandagversie, alleen dan. Al.

Take good care of yourself. Het is bijna de laatste plaat die ik draaide in deze At Work. Deze maandag de 14e september, de 3 degrees. Zodat ik nog Supertramp en dan gaan we op weg richting commercials en de nieuws van 12 uur. En na 12 uur, de smaak van smaak, de muziekkeuze draait. En dan gaan we de middag in met Peter van Echt. Tussen 2 en 3 en tussen 4 en 6, echt van echt. Ja, de tijd nog even voor een jingle. Ja. Dan zeggen ze vaak ja, hè? Ja, dat klopt wel, ja. Ja, het is een beetje een stopwoordje geworden. Nee? Ja, nou ja, goed. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Maak er toch iets moois van deze maandag. We gaan op weg naar de boterhammen, de koffie en de thee en de melk. Tot morgen, dag.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1.tv.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en klein huishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Marhese heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamer specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden. En hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A58 Breda richting Tilburg bij knooppunt Sint-Annebos 5 kilometer file. En 266 Someren richting Nederweer tussen de A67 en Someren is de weg dicht door opruimwerkzaamheden. Het duurt waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 7 kilometer file tussen Knoopend Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Knoopend Batendorp en Knoopend De Hocht. 5 kilometer file. Een kwartier vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Knoopend Valburg en Knoopend Paalgraven. 9 kilometer file. De weg is weer vrij. Grenscontrole op de A76 vanuit Geleen bij de grens. 2 kilometer file. 5 minuten vertraging.
7: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Glock van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en dat koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Tijdens het Corso en Cultuurfestival krijgen artiesten en creatieve makers uit Valkenswaard de ruimte om hun werk te laten zien en bezoekers uit te nodigen stil te staan bij verschillende perspectieven. De expositie Kijkers draait om de vraag hoe mensen naar de wereld kijken en hoe ze dat vertalen naar kunst. De tentoonstelling is georganiseerd door de stichting Vaart en vindt plaats op zaterdag 19 september van 11 tot 5 uur. De bibliotheek van Valkenswaard is tijdens de expositie de hele dag geopend. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Tijdens Duizel Landart geven 20 kunstenaars ieder op hun eigen manier een vorm aan het thema Duizel 1001. Naar aanleiding van het 1000-jarig bestaan van Duizel. Rondom de kunstwandelroute Landart Duizel worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een fotochallenge, een educatief programma voor scholen, een lezing en rondleidingen. De kunstwandelroute Landart Duizel is iedere dag te lopen tussen 9 en 8 uur van 29 augustus tot 20 september. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: kent.
1: De hits die je kent.
2: Radio Horizon.
1: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Start je dag met Fortune Coffee.
6: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheid uitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland. Zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Peter van Echt.
5: In Amsterdam kijkt niemand meer op van een passerende bekende Nederlander. Maar als een wereldster zich door de straten van de hoofdstad begeeft,

Goedemiddag en welkom bij dit nieuwe tussenuur. Maandag 14 september hadden wij Candy Staten en Young Hearts Run Free. Ja, wie was dan toch die wereldster die zich door de straten van Amsterdam begaf? Bijna onopvallend. Langs de Amstel. Daar werd hij gespot. Sting. Dit is Every Breath You Take.

voel ik me thuis. Daar draait het allemaal om in deze nieuwe plaat van Sonmieu. Het is een ode aan de mensen die je omringen en het besef dat je een thuisgevoel niet alleen in je eentje creëert, maar juist deelt met anderen. Feels PT2, de nieuwe van Sonmieu. Dit zijn de Beatles met Obladi.

dan te bedenken dat John Lennon een enorme hekel had aan deze plaat. Hadden wij de Beatles met Opla Di en Opla Da. Glow Eindhoven vindt plaats van 7 tot en met 14 november dit jaar. En het heeft het thema Connect. Connect draait om verbinding tussen mensen, systemen en de regio. En de locaties waar je de lichtkunstroute kunt zien is in Eindhoven en omliggende gemeenten zoals Oorschot, Best, Helmond, Veldhoven en ook Lieshout. En het PSV-stadion keert dit jaar terug in de route met een hele speciale drone show. Het Lichtkunstfestival is gratis te bezoeken in de openbare ruimte. Maar tegen die tijd komen we er nog even op terug. In ieder geval, ik moest er even aan denken toen ik deze plaat voorbij zag komen in de playlist. Dit is Rick James en Glow.

Chocolate and Girl Crazy. Frank van Leeuwen uit Budelschoot die maakt kans op de publieksprijs Televizier Ring Talent 2026. De presentator van Goedemorgen Nederland en winnaar van de populaire kennisquiz De Slimste Mens behoort tot de laatste 7 kandidaten die kans maken op die prijs. Waarom hij vindt dat hij moet winnen, daar heeft hij in de talkshow afgelopen vrijdag van Omroep Brabant wel een heel goed antwoord op gegeven. Het antwoord was omdat ik de enige Brabander ben. Nou, dat vind ik een heel goed antwoord.

ik zei het al aan het begin van het programma. Maandag, het begin van deze nieuwe werkweek. Het weekend is natuurlijk weer voorbij gevlogen. En de zondag, ja, die hebben we toch veelal wel binnens huis door moeten brengen. Omdat het toch best wel een regenachtige zondag was. Vandaag en morgen valt het reuze mee. Maar de dagen daarna, dan neemt de buienkans weer toe. De Allison Brothers hadden wij met O'Laurie. Is dit...

0: Jackie Graham en Set Me Free. Bijna 10 minuten over half 3 geworden. Bij een woning in Valkenswaard heeft de politie afgelopen dinsdag 3 mensen opgepakt. 2 van hen worden verdacht van het bezit van hard drugs en de derde van het dealen ervan. De politie kwam de verdachte op het spoor door een tip van een oplettende buurtbewoner, zo meldt de politie op Instagram. Bij de actie namen agenten niet alleen hard drugs in beslag, maar ook een auto, meerdere telefoons en ruim €10.000 aan contant geld. Of de woning wordt gesloten en zo ja voor hoe lang? Dat is aan de burgemeester van Valkenswaard.
1: I get a

Diego en Max McNoen. En die heet inderdaad Take Me Back. 19 en 20 september het aankomende week einde. World Clean Up Day. En ook in Kranendonk. Zometeen vertellen we aan u precies wat het inhoudt. En u kunt inderdaad ook meedoen.

0: In het komende weekende dus van 19 en 20 september ruimen mensen over de hele wereld zwerfafval op. Ook de gemeente Kranendonk doet mee. En help jij een van deze dagen mee om onze straat en ook de buurt schoon te maken? Iedereen is uiteindelijk van harte welkom. Je kunt alleen meedoen of samen met anderen. Bijvoorbeeld met je gezin, je vrienden, je klas, je sportteam, vereniging of zelfs je bedrijf kun je aansporen om mee te doen. En de gemeente die zorgt voor de afvalzakken en de afvalhouders, grijpers, veiligheidshesjes en handschoenen zodat je veilig kunt werken. En natuurlijk ook het ophalen van de volle afvalzakken. Dus het komende weekend World Clean Up Day, ook in Kranendonk.
1: Horizon, de streekomroep voor Heeseleende, Kranendonk en Valkenswaard. Het nieuws van bij ons.
2: Radio Horizon.

Het is niet het oudste plaatje wat je deze middag hoort in de tussenuren, want dat was natuurlijk de Beatles met Opla Di en Opla Da. Dit is muziek uit 1974. Je hoorde Candlewick Green en Who Do You Think You Are?

Van afgelopen jaar hadden wij Bakker, Matten, Rainy en I Love Life. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit tussenuur van deze maandag, deze 14e september. Ja, na een weekje of drie vakantie is dit ook weer voor mij de allereerste volledige werkweek. Het is weer even wennen. Vanmiddag om 4 uur zijn we er weer met een nieuwe Echt van Echt. Is dit nog Desiree Live?

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1.tv.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en 1/3 voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
8: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijden verkeer langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen. 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging als je over de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem rijdt. Want je komt tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoeve in 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

0: Nederlandse groepen aller tijden. Het Doema-publiek was wel hopeloos verdeeld, dat dan weer wel. Sommige meisjes waren verliefd op Henny Vriend, de andere weer op Ernst Jans. En deze Belle Helene is terug te vinden op het album Doris D. en andere stukken. Een bijzonder goede middag, maandag 14 september. We zijn begonnen aan alweer een nieuwe Echt van Echt tot 6 uur vanmiddag. Met Jimmy Nail en Ain't No Doubt.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again.

Carol G en Bruno Mars en Jorde Stil. Hartstikke nieuw, genoteerd in de hitparade van dit moment. Frank van Leeuwen uit Budelschoot maakt kans op de publieksprijs Televizierring Talent 2026. De presentator van Goedemorgen Nederland en winnaar van de populaire kennisquiz De Slimste Mens behoort tot de laatste 7 kandidaten die kans maken op die prijs. En waarom vindt hij dat hij moet winnen? Dat heeft hij laten weten in de talkshow afgelopen vrijdag van Omroep Brabant. En wel met het volgende antwoord: omdat ik de enige Brabander ben. Ik zou het leuk vinden als hij hem vindt. Bovendien, dan zie ik Frank waarschijnlijk ook een keer van heel dichtbij. En dan zien we de ring waarschijnlijk ook een keertje van heel dichtbij. Want dan nodigen wij hem natuurlijk hartstikke graag uit hier in de studio.

31 augustus, we gaan even terug in de tijd, kwam rond 7:15 s'avonds bij een metaalbedrijf aan de Hurkstraat in Eindhoven salpeterzuur vrij. En de veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft haar eigen gaspakkenteam buiten dienst gesteld en erkent dat zij daardoor niet meer voldoet aan het besluit veiligheidsregio's. Bij het incident met de salpeterzuur in Eindhoven moest een gespecialiseerd team helemaal uit Rotterdam komen. Het duurde ruim 2 uur voordat dit team op de plaats arriveerde.

van Marshmallow en Kelsia Ballerini. En je hoorde Another Drink in het programma Echt van Echt, wat we de komende week elke werkdag voor u presenteren tussen 4 en 6 uur. En heb jij nieuws van bij ons, dan laat het ons weten. Deel het met ons. Info@rtvhorizon.nl.

Van 10CC, de bouw van een appartementencomplex met 18 woningen aan de Dorpstraat 11 en 13 in Zoerendonk kan doorgaan. De Raad van State heeft het beroep van twee omwonenden tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard. En de gemeente Kranendonk hoeft de proceskosten van de omwonenden uiteindelijk ook niet te vergoeden. Dit is Dario G en Sunshine.

van het muzikale trio Scott Rosser, Paul Spencer en Steven Spencer. Zij kregen bekendheid met deze single Sun Chime, die ze maakten in 1997. In Engeland haalde het de nummer 2 plek in de hitlijsten. En een jaar later werd het nummer veelal gedraaid tijdens de FIFA World Cup in Frankrijk. Ik kan het me nog herinneren als de dag van gisteren. Zometeen een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. Tot in die tijd, Neil Young en...

0: Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het Voedselbos Lage Mierde. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelenschaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De Blijf Mobieldagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 5 oktober van 10 tot 12 in de Bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht. En dat kan via de website van Bibliotheek De Kempen. Tot zover dit blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

is de meest recente van Miles Smith en Jorde My Mess. En daarvoor hebben wij nog kunnen luisteren naar de Horizon Agenda met Hans van Groeze. En alle berichten die daarin voorbij zijn gekomen, je kunt ze ten alle tijde natuurlijk nalezen op onze website. Ja, na 3 weken vakantie hebben we het programma weer opgepikt. Dus voor mij ook weer een volledige werkweek. We hebben de draad weer opgepakt, in dit geval de rode draad. Dit is Anna May.

0: Zometeen alweer het allerlaatste weer nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant van Vijven. Was dit muziek van Henne May?
1: Nieuws van bij ons, de hits die je kent. Radio Horizon.
0: En na 5 uur zijn wij natuurlijk.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Start je dag met Fortune Coffee.
6: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5:00.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat 90 kilometer file in het zuiden van het land. 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt de Ridderkerk. 10 minuten op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Noorderloos en Werkendam. Klein kwartiertje vertraging op de A50. Als je vanuit Eindhoven naar Os rijdt, kom je in de file bij Uden-Zuid. Een half uur tijdsverlies op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Komt door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Bavel. 9 kilometer file daar. Kwartiertje vertraging op de N276 vanuit Maasbracht naar Brunsum bij Sittard. 3 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Peter van Echt.

is alweer ruim 5 minuten over 5 geworden op deze maandag. Deze 14e september hadden wij Miley Cyrus en Mark Ronson. Nothing Breaks Like a Heart. Dit is een typisch country verhaal over liefdesverdriet. Het blijft een leuke plaat. Goedemiddag, welkom terug bij Echt van Echt tot 6 uur. Ella Longley en Choosing Texas.

nummer van Jim Gardner en Jordan de Better Man. Bij een woning in Valkenswaard heeft de politie afgelopen dinsdag 3 mensen opgepakt. 2 van hen worden verdacht van het bezit van harddrugs en de derde van het dealen ervan. De politie kwam op de verdachte op het spoor door een tip van een oplettende buurtbewoner. Zo meldt de politie op Instagram. En bij de actie namen agenten niet alleen harddrugs in beslag, maar ook een auto, meerdere telefoons en ruim €10.000 aan contant geld. Of de woning wordt gesloten en zo ja voor hoe lang? Dat is uiteindelijk aan de burgemeester van Valkenswaard.

Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent waren dit Eurythmics en Right By Your Side. En heb jij nieuws van bij ons? Je mag het delen met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Later deze middag in het uurtje Echt van Echt nog een aflevering van de Horizon Agenda. Dus lekker blijven luisteren. Dit is nog een mooie herinnering aan de zomer van afgelopen jaar.

0: Beba, Rexha en Faithless, je hoorde New Religion. Als we naar de titel kijken van de volgende plaat waar we naar gaan luisteren zometeen in het programma, dan wijst dat op een tijd. Het is al laat toch, op zich valt het wel mee. 10 minuten voor half 6. Voor heel veel mensen betekent dit natuurlijk wel dat de eerste werkdagen voor deze week alweer op zit. Maandag altijd een beetje een lastige dag. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk, want er zijn ook mensen die in ploegen werken. Dit is Raccoon.
1: Oh, Danny.

Afgelopen vrijdag waren ze afgereisd naar het zuiden van het land, naar de Doolhof in Tegelen. Daar heb je ze kunnen zien en ook kunnen horen. Was dit de muziek van Raccoon en het is al

Mooie hits heeft hij gemaakt. Deze Rob de Nijs, Jorde Bo. Het is om en nabij 5:30 geworden op deze maandagmiddag. Zometeen om 6:00 natuurlijk een nieuwe aflevering van Knooppunt Lenen rijden met Frans van Dam. En later nog de maandageditie van Horizon Verbreed met Erik van Moorsel. Dus lekker blijven luisteren. Dit is Elvis Costello.

ik dan de DA-team zie staan, dan moet ik altijd denken aan Murdoch en BA en Face waren het, geloof ik. Hè? Het was zo'n Amerikaanse serie. Die mensen die in nood zaten, te hulp kwamen. Hè? Ed Sheeran, DA-team. Slowhand. En dan moet ik weer denken aan Eric Clapton. Die heeft die bijnaam ooit gekregen.

0: bij de Pointer Sisters en Slow Hand is het de allerhoogste tijd voor de Horizon Agenda.
1: Horizon Agenda.
2: Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveld safari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg. Het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en dat koop je vooraf bij het ticketshop van het Cultuurhuis in Bergrijk. Tijdens het Corso en Cultuurfestival krijgen artiesten en creatieve makers uit Valkenswaard de ruimte om hun werk te laten zien en bezoekers uit te nodigen stil te staan bij verschillende perspectieven. De expositie Kijkers draait om de vraag hoe mensen naar de wereld kijken en hoe ze dat vertalen naar kunst. De tentoonstelling is georganiseerd door de stichting Vaart en vindt plaats op zaterdag 19 september van 11 tot 5 uur. De bibliotheek van Valkenswaard is tijdens de expositie de hele dag geopend. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Tijdens Duizel Landart geven 20 kunstenaars ieder op hun eigen manier een vorm aan het thema Duizel 1001. Naar aanleiding van het 1000-jarig bestaan van Duizel. Rondom de kunstwandelroute Landart Duizel worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een fotochallenge, een educatief programma voor scholen, een lezing en rondleidingen. De kunstwandelroute Landart Duizel is iedere dag te lopen tussen 9 en 8 uur van 29 augustus tot 20 september. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.

Ja, de tijd gaat snel. 10 jaar geleden was dit een enorme grote hit van Dua Lipa en Be The One. Nou was ik afgelopen week was ik bij in Budel. Ik had het bijna gezegd, in Budel. Bij die hele grote winkel met een C, weet je wel. En wat ik al zei, het gaat allemaal hartstikke snel. En ze zijn daar nu alweer bezig, jawel, met het opstellen van de

Glenn Frey en de Heat is on. Het is 10 minuten voor 6 geworden. Zometeen na 6 uur een nieuwe knooppunt Leenderheide met Frans van Dam.

muziek van Elton John, Sacrifice. Bedankt voor het luisteren naar deze Echt van Echt. Wij bedanken natuurlijk ook Hans van Goezen voor zijn bijdrage wat de Horizon Agenda betrof. Zometeen dus veel plezier met Knooppunt Leen rijden en later nog de maandageditie van Horizon verbreed met Erik van Moorsel. Tot morgenmiddag om 2:00 voor een nieuw tussenuur.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog 90 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste vertraging heb je onder andere op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel is een ongeluk gebeurd. Bergingswerkzaamheden houden daar nu 1 tunnelbuis dicht. 40 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Berkendam. Op de A58 Eindhoven-Tilburg 10 minuten vertraging bij Moergestel. En een klein kwartiertje oponthoud bij Tilburg-Reeshof als je over de A58 vanuit Tilburg naar Breda rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio!
0: Van Dam.

0: 12 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits zit erop op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. En kan je nog file rijden over 3 kilometer tussen Zevenbergsehoek en Dordrecht. Kleine 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

De Kranendonk en Van

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
3: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. Dat scheelt wel.
2: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Erik van Morsel.
5: Ja, hoorde ik dat nou goed? Zijn de elektrische rijders de schuld van de oorlog in de Oekraïne? Nou, moet niet gekker worden natuurlijk, hè. Hey, tot 9 uur.

even geruststelling voor alle mensen die de elektrische auto bereiden. Het is niet jullie schuld, die droneaanval. Nee. Foutje bij de NOS. Verkeerde quoting is daar. Het kan gebeuren. Hè? Een kleinigheidje, hou je ze af en toe toch. Fleetwood Mac, hoor je. Don't stop. Nee, nog lang niet. Laat ik even door tot 9 uur vanavond, zeg. Sjoejoe, jongen. 6,5 minuut over de klok van 7 uur. Welkom bij alweer een hele nieuwe editie van Horizon Verbreed. De maandageditie. En wat hebben wij vandaag allemaal in de show, dames en heren? Nou, muziek die je niet kent. Dit keer een redelijk onbekende track van Polle Edebart. We hebben Life is Life. Met vandaag daarin live-opnames van Velzen en Mariah Carey. En gerustgesteld, nee, niet die kerstplaat van dat mens. Nee, andere plaat. Oude Meuk is ook leuk met fijne muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En Erik Zonder C. met K. Waarin we natuurlijk weer op zoek gaan naar het origineel van een bekende plaat. Dit keer deze nummer 1 hit van Rod Stewart.

niet veel mensen weten dat. Maar die denken natuurlijk allemaal, dit is het origineel. Nee, dat is niet waar. Nee. Hij heeft het gestolen of geleend van iemand anders. De oorversie, daar gaan we dus later vanavond naar op zoek. Dus blijf erbij.

een ware sensatie natuurlijk aan het begin van de jaren 90. Eind jaren 80, begin jaren 90. De New Kids on the Block waren dat. En Tonight, een van hun hele grote hits. En daarvoor Bananarama. En I Heard a Rumor. Het is Radio Horizon met Horizon Verbreed. Zo dadelijk Douwe Bob op met de nieuwe single No To Self. Maar eerst even terug naar de jaren 80. Met de oude nummer 1 hit uit die tijd. Fergal Shockey. Dit is A Good Heart.

0: was een zanger die in hele korte tijd, tijd van een paar maanden, drie keer vader werd.
1: Doet hij goed, sir.
0: Ja, dan ook nog bij drie verschillende vrouwen. Ja, dan heb je even een probleem. Maar naderhand ben je natuurlijk hartstikke blij mee. Douwe Bob, Note to Self. En daarvoor Vocal Sharky en A Good Heart hier op de radio. En dan nu, dames en heren. Ja, dat waren natuurlijk allemaal bekende nummers. Nu tijd voor een redelijk onbekend nummer. En dat is eigenlijk een vreemde eend in de bijt hier op deze zender. Want we draaien heel veel bekende platen. Nou, ik heb een LP voor me liggen uit 1987. Die heet De Andere Kant van de Schaduw en is van Polle Eduard. Wie? Polle Eduard. In de jaren 80 had hij één klein hitje, Ik Wil Jou. En die gaan we dus niet draaien. We gaan track 1 draaien van een album waar helemaal geen hit op stond. De Andere Kant van de Schaduw. Dit is In de Stad.

0: 19 forever. 19 was toch een mooie leeftijd. Ja, tenminste, in mijn tijd waren er nog geen mobieltjes. Ja, toen hadden we nog aandacht voor elkaar. Joe Jackson. Ja, ik ben al wat ouder. Ja, ik weet het. Joe Jackson hoorde je daarvoor. Polle Eduard in de stad. Plaatje wat je nooit op de radio hoort. Omdat het eigenlijk nooit een hit is geweest. Maar dat is wel jammer, vind ik dan zelf. Hey, even tijd voor een officiële tijdmelding. Het is over 5 seconden, precies 2 minuten over 7:30. Je luistert naar Radio Horizon. Het is Horizon verbreed op de maandagavond. Tijd voor weer een verkeer. Vanavond bewolkt met kans op een buitje. Vannacht kan er hier en daar een mistbank ontstaan. Het is dan nog wel een graad of 17. Morgen is de zomer weer even terug. Het wordt zonnig en warm. Middagtemperatuur kan oplopen tot wel 28 graden. Later op de dag neemt wel de bewolking toe en kunnen er hevige buien vallen, mogelijk zelfs met onweer. En dan de dagen erna, dan zakt de temperatuur weer. Overdag is het 19 à 20 graden en in de nachten 11 of 12. Wel zien we overdag de zon geregeld. Donderdag kan er nog wel een buitje vallen.
1: Radio Horizon, verkeersupdate.
0: En dan nog even een blik op de weg. Even kijken of er nog vertragingen in

0: De regio zijn? Nee, die zijn al niet. Geen files. Nou, dan zijn we snel klaar. Ik zeg lekker doorrijden maar.
1: Dit is Horizon.
2: Erik van Moorsel.
1: Horizon

0: heeft het ontdekt. The King and the Queen in één blokje. YouTube. Samen met B.B. King en Love Comes to Town. Hoorde je, de laatste klanken hoor je nog op dit moment. En daarvoor hadden we Queen en Breakthrough.
1: Je had erbij moeten zijn. Life is life. Life is life.
0: Ah, mooie Prinsjesdag. Ik denk, gooi er eens even een koning en een koningin in. Ja, voor de mensen die van schaken houden, is ook altijd leuk zo'n plaatje. Goed, dames en heren, jongens en meisjes. Het is tijd voor Life is Life. Het is maandagavond. Zo dadelijk heb ik voor je I'll Be There van Mariah Carey en Trey Lorenz. In de live-uitvoering natuurlijk, hè? Want toen was het ook een hit in de live-uitvoering, begin jaren 90. En daarvoor in het voorprogramma, ach wat leuk, onze nationale kabouter van Velzen, When Summer

Ah, je kunt zeggen wat je wil, maar deze dame kon natuurlijk wel zingen. Kom! Want zo goed zingt ze inmiddels niet meer. Mariah Carey en I'll Be There. En daarvoor Van Velzen. En When Summer Ends, ja, helaas is dat een beetje het geval. Alhoewel, morgen is het nog lekker zomers weer, dus geniet ervan, zou ik zeggen. Ik heb zo dadelijk Meghan Trainor voor je. All About The Bass. Nu Christopher Cross. Hier is Arthur's Team.

Dead Days, Meghan Trainor. En daarvoor Christopher Cross en Arthur Steam. Plaatje wat je bijna nooit meer op de radio hoort, maar wel een pareltje is natuurlijk. Hè. En daarom komt hij hier op Radio Horizon voorbij. Ja. Hey, even een mededeling. Ja, even een vervelende mededeling bij deze. Nou ja, valt eigenlijk ook wel mee. Ik moet er even vandoor. Maar voor eventjes hoor. Bye.

Het nieuws van 8 uur zit er natuurlijk weer aan te komen. Dus ja, maak we even plaats voor. Maar daarna zijn we bij je terug met het tweede uur van Horizon Verbreed. Dus laat hem lekker aanstaan hier op Radio Horizon. Ik heb er nog eentje. De Puma's. En mijn houten hart. Tot slot in dit uur. Tot zo, naar 8 uur.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
3: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
2: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
4: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
2: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ja, is op zich natuurlijk goed nieuws dat Oasis voor 2 concerten in Nederland komt. Dus alleen te hopen dat de 2 broers natuurlijk weer geen ruzie krijgen. Want dan gaat de 2 weer niet door. Hey, tot 9 uur ben ik bij. Ik ben alleen, dus we hebben geen ruzie. Hè? Nee, gaat gewoon door.

Ja, blijft een lekkere plaat dit natuurlijk, hè. Marco Borsato, Vrij Zijn. En daarvoor Love Like Blood van Killing Joke. Welkom in de tweede uur van Horizon Verbreed op deze maandagavond. Tot 9 uur ben ik bij je met de meest fijne muziek. Dus laat hem aanstaan, die radio.

Een van die fijne Australische rockbands die in de jaren 80 aardig wat hits scoorden hier in Europa. En dus ook in Nederland. In excess, The Original Sin hoorde je op de radio. En dan nu, dames en heren, jongens en meisjes, is het tijd voor Oude Meuk is ook leuk. Oude muziek die we weer een beetje oppoetsen en dan vervolgens draaien op de radio. We hebben er weer wat uitgezocht. Drie, om precies te zijn, uit de jaren 60, 70 en 80. Straks uit 1976, 67, Daydream Believer van The Monkees. Daarvoor uit 1972, Perfect Day van Lou Reed. En we beginnen het fijne rijtje uit de jaren 80, 1981 precies te zijn. Daar hebben we drukwerk uitgehaald. En je loog tegen mij. En dat doen we dan natuurlijk allemaal in het kader van Oude Meuk is ook leuk.

just a perfect day. Drink sand.

voor Lou Reed en daar weer voor drukwerk. We gingen van de jaren 80 naar de 70 naar de 60s. Allemaal in het kader van Oude Meuk is ook leuk. En volgende week natuurlijk weer een hele nieuwe editie. Hè? Ja, dan gaan we natuurlijk weer graaien in de bak vol Oude Meuk. Hey, het is Horizon Verbreed. Tot 9 uur ben ik bij je. Met fijne muziek. Nu tijd voor nieuwe. De nieuwe. Sommieux.

Die Nina en Noor Getruimd. En daarvoor Sommieu met deel 2 van Fields. De nieuwe single is dat. Hey, vanavond bewolkt met kans op een bui. Vannacht kan het hier en daar kan er ook een mistbank ontstaan. Kijk, daalt de komende uren tot een graad of 17. Morgen is de zomer weer even druk. Het wordt dan zonnig en warm. De middagtemperatuur kan oplopen tot zo'n 28 graden. En later op de dag neemt de bewolking wel weer toe en kunnen er hevige buien vallen. Mogelijk zelfs met onweer. Zo dadelijk Adam Lambert voor je. Daarvoor Springsteen. En nu Kenny Loggins. Inderdaad.

Spotify staat hij op de loonlijst van Queen als zanger. Adam Lambert. Solo hit van hem. What do you want from me? Daarvoor Bruce Springsteen, I'm on fire. En daarvoor Kenny Loggins en Footloose. En dan is het tijd voor, ja, het vergrootglas. En met die loop gaan we natuurlijk weer op zoek naar de muzikale vingerafdruk. Het is tijd voor Erik Zonder Zee met Kamer in de wereld. Zoek gaan naar het origineel van een bekende plaat. Dit keer deze grote hit van Rod Stewart.

in 1975 vier weken lang bovenaan in de Nederlandse top 40. Overigens de enige nummer 1 hit hier in Nederland voor Rod Stewart. Maar van wie was het origineel? Nou, Robin Trower, de gitarist van Procol Harum, die nam het ook op.

De versie van Thrower, maar deze stamt uit 1976, 1 jaar na Stewart's versie. Dus deze kan onmogelijk het origineel zijn. Maar van wie is dat origineel dan wel? Nou, daarvoor moeten we terug naar 1972. De Sutherland Brothers, die later in 1976 uiteindelijk zouden doorbreken met Arms of Mary, waren de allereerste die het nummer opnamen. En zo klonk het origineel van Rod Stewart's Sailing.

De Sutherland Brothers met het origineel van Rod Stewart's Sailing. En Erik zonder C met K. Achteraan de Blue Nile en Tinseltown is in the Rain. En Harry Styles en Watermelon Sugar. Nee, Watermelon Sugar. Wel even het juiste recept erbij pakken natuurlijk. Hè. Hey, zo dadelijk na de klok van 9 uur. Niemand minder dan Erwin Klokkieters natuurlijk op de radio. Met La Villa Strangiato 2.0. Ik wens je heel veel plezier met hem. Ik heb er nog eentje voor je. The Weeknd, Blinding Lights. Graag tot maandag. Ben ik er weer. Tot dan.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
3: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
2: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
4: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
2: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, luisteraars, wat een begin hier weer in La Villa Sfrangiato 2.0 hier op RTV Horizon. Niemand minder dan Steve Hackett natuurlijk met Steve Roddery van het nieuwe album The Roaring Waves. Ja, zo heet het nieuwe album van Steve Hackett en Steve Roddery. En Steve Hackett kennen we natuurlijk allemaal wel van Genesis en Steve Roddery natuurlijk als de gitarist van Marillion. En zij zijn een keer samengekomen en dachten van nou gaan we een instrumentale plaat uitbrengen. Ze hadden in het verleden alvast wel eens samen gespeeld, maar nooit echt iets uitgebracht officieel. Nu dus wel, dus Steve Roddery en Steve Hackett. En die gaan nu vaker de komende weken zeker voorbij horen komen hier in La Villa Sfrangiato 2.0. Ook Erik weer bedankt voor zijn twee mooie uurtjes voor mij. En we hebben weer een aantal leuke dingen. We hebben nieuws over Pendragon. Claudio Delight gaan we daar zo meteen mee beginnen. En we hebben nog, maar wat kan ik zeggen, we hebben eigenlijk nog meer. Nou, luister gewoon, er komen nog hele leuke dingen voorbij. Hier is The Visit en dat is een nummer van Claudio Delgift. En eigenlijk is dat Claudio Rodriguez. En onder de naam Delgift heeft hij nieuwe muziek uitgebracht. Dit is een nummer daarvan, The Visit.

Ja, lekker toch, luisteraars. Dit was Claudio Rodriguez onder de naam Delgift, zo heet zijn band. Het nummer wat je hoorde is The Visit. En is afkomstig van zijn laatste album, One More Circle, Round the Sun. Hier natuurlijk op RTV Horizon, luisteraars. Ja, hebben er al eerder wat van gedraaid. Maar voor de komende weken zal er zeker nog wat van Claudio voorbij komen. Goed, we gaan naar een nieuw album wat ik binnenkreeg. En ja, het krijgt al hele goede recensies. En zeker interessant om hier eens naar te gaan luisteren. En dat is de band, als ik het goed uitspreek, Quavira. En is officieel uit op Melodic Revolution Records. En Quavira is een progressieve rockproject. En zij komen uit het plaatsje Topeka, Kansas. En ze bestaan uit de volgende muzikanten, Leza LaRue en John Baker. Hij is onder andere bekend van Forever 12, Mars Hollow en Little Girls. Hij doet de gitaar, bas en vocalen. Lisa doet de keyboards en computerprogrammering. En dan Jake Liverin, die doet dan weer ook de vocalen. En dan hebben ze nog twee special guests daarbij. Dat is Joe Danson viool en Ivan Stanley op gitaar. Het project is eigenlijk een historical thema, zeg maar. Een historisch thema, een beetje op klassieke rock. En het is eigenlijk een soort debuut van ze. En Quavira is eigenlijk een woord, een soort Spaanse mythe. Ze schrijven over gouden steden, gezondheid, dromen en nog veel en veel meer. Een heel verhaal dus wat ze brengen op cd. De cd telt een 11-tal nummers, mooi gestoken in een kartonnen hoesje. Klap je mooi netjes open met binnenin foto's van de bandleden en een stukje uitleg, een mooie hoes. En achterop de nodige informatie en website informatie. Vanavond gaan we twee nummers draaien. We doen elke week een aantal nummers. We gaan gewoon echt met het begin beginnen. Dus het eerste nummer is intro, The Coming of the Spaniards. En het tweede nummer is The Benefits of Breathing Quietly. Nou, luisteraars, geniet van deze cd. Hij is officieel, denk ik, hij is officieel deze week uit. Ja, hier komt-ie.

een tiental nummers. De cd duurt een dikke, een goede 60 minuten. En je hoort het intro dus, The Coming of the Spaniards. En daarna The Benefits of Breathing Quietly. En volgende week doen we er weer twee nummers van. En we hebben nog een ander project waar Lisa ook aan meedoet. En dat is Dush Ushi. Rematrination. En komen daar ook nog even op terug in het tweede uur. Wat heb ik klaarstaan? Ja, we gaan naar Alcantara. En dat is een beetje space rock. Psychedelische rock ballad uit Italië. En hun hebben net een nieuw live album uit. En ik dacht van, hey, dat is best wel een leuke plaat om hem te draaien. Een keer wat anders. Alcantara in concert. En er staat een heel nummer voor u klaar. Il Destacco. Hier is Alcantara live.

luisteraars. Lekker toch, Alcantara uit Italië in concert. Het nieuwe album pas uit. Dubbel CD, dubbel album dus. Met een compleet concert van deze band. En je hoort het hele mooie Il Distacco. Met op een lekkere gitaarsolo nog tegen het einde aan. Wie al langer naar La Vida Sandiato luistert. En ook in het verleden natuurlijk bij Omroep Valkswaap. Komt zo af en toe een keer een nieuw album bij van Robert Schroeder of Lambert Ringlager bijvoorbeeld. En die komen allemaal uit de stal van Spheric Music, waar ooit Claude Schulze ook bij zat van Tangerine Dream. En Robert Schroeder is ook al een artiest die heel wat jaren meedraait. Al vanaf begin jaren 80 maakt hij elektronische muziek. Hij heeft ook werk samen met Klaus Schulze opgenomen en Ed Kravroze. En dit is dus een nieuw album van hem, Robert Schroeder. Vorige album was nog een re-release. Dus een heruitgave van een van zijn eerste albums van de jaren 80. Helemaal in een nieuw jasje gestoken. Nu heeft hij weer helemaal een nieuw album uit. En dat is getiteld Evolution. DDD opgenomen, perfecte kwaliteit, luisteraar. Het is een beetje synthesizer elektronische muziek. En hij zegt dan ook dat het album je meeneemt op een reis door uitgestrekte geluidslandschappen. Waar dan klankvormige elektronica expressieve melodieën kunt horen. En op Evolution ontvouwt zich dan een geluidswereld die tegelijkertijd introspectief en uitgestrekt is. Zo omschrijft Robert het dan op zijn webpagina. Officieel komt de CD pas 17 september uit, luisteraars. 17 september. www.nieuw-music.de. Ik herhaal www.nieuw-music.de. De 17 september officieel uit op het label Spheric Music. En dat is alweer, die hebben echt heel veel uitluisteraars. Nou, wij hebben de CD al binnengekregen. Kreeg hem afgelopen zaterdag binnen. En we gaan er eens wat van draaien. En ook de komende weken laten we elke keer wel wat van horen. Hier is Robert Schroeder. En dan afkomstig van zijn album Evolution gaan wij nu luisteren naar het nummer wat getiteld is. Falling from Sky. Hier is Robert Schroeder hier op RTV Horizon.

0: Robert Schroeder. Van het album, kijk, hij gaat lekker door. Van het album Evolution. Pas, ja, komt uit dus officieel 17 september verkrijgbaar. Nieuw album van elektronische gitarist. Ja, door een toetsenist moet ik zeggen natuurlijk. Robert Schroeder. En de titel is Evolution. Alles is uitgebracht op het... op het album of op het label van Spheric Music. We doen straks nog even dus een interessante muzikale plaat. Instrumentaal dan. In het tweede uur. En ja, kijk even op zijn website www.news-music.de voor meer informatie over deze synthesizer muziek van Robert Schroeder. Dus Robert Schroeder, de nieuw album uit Evolution op 17 september. We gaan gauw verder, want er is een single-uitvoering uit van Big Big Train, live, Chimera. En live at Tram Jam. En dan denk ik, ja, die wou ik jullie toch niet laten missen. Dit is een lekker nummer. Hier is Big, Big Train.
1: Dit is Horizon.
2: Erwin Klokgieters.
1: La Villa Stangiato 2.0.
2: Radio Horizon.
3: You will like it. And
4: thank you.
3: So here we are.
4: So we're going to start with a song from the album, and as you know, it's a concept album, and such a thing still exists in this day and age, we know. And we've, in this particular song, our character, the artist, has managed to find his way back into this world that he's created inside this woodcut image. And is the world inside his head, or is it, you know, some sort of Narnia thing? We're not explicit about that. But anyway, he gets back into this world, but he begins to think that maybe it's not the sort of panacea that it was for his life. And this song is called Chimera.

0: All right, thank you. Thank you very much. Thank you. Okay.
1: Ja, Big Big Train was dat wat u hoorde. En zij deed een hele mooie live uitvoering van het nummer Chimera. En die is officieel ja, eigenlijk pas uit als radiosingle. Dus misschien komt er ook wel een compleet live concert van uit. Nou, we houden het in ieder geval voor u in de gaten. Weten we meer, dan hoort u het ook meer. Ja, we gaan dan weer langzaam toe naar de klok van 10 uur. En na de klok van 10 uur hebben we nog een aantal leuke dingen te gaan. Dus onder andere Pendragon, nieuws betreft IQ, ook nieuws wat betreft Pendragon. We doen nog iets van Mostly Autumn, dus blijf lekker luisteren. En dan heb ik nog wat concerttips voor u. Maar misschien ook wel leuk, hou je van klassiek met wat symfobegeleiding, symfonische band erbij. Dan kan dat, want er is iets bijzonders te doen. En dat is op aanstaande zondag dus. Dan is er het Curiosity Festival in Wetteren. En Wetteren, daar ligt een heel eind België in. Wim de Kranen kwam daar bijvoorbeeld vandaan, lang geleden. Maar in ieder geval dit keer niet Wim de Kranen, maar wel Helmut Lotti. Want hij doet daar samen met zijn Golden Symphonic Orchestra geeft hij een uniek, volledig klassiek concert op dit festival. En dat is heel bijzonder eigenlijk, want het is eigenlijk een festival waar mensen staan. En ja, gewoon allerlei soorten muziek die dag te doen is. En daar staat dan ook Helmut dus met zijn classic show. Dus wil je erbij zijn, dat kan. Er zijn ook meerdere bands bij. Er zit Nederlandstalig bij, ja, rock'n'roll komt voorbij, ja, alles komt voorbij. Maar ook klassiek. En dat doet Helmut dus. Helmut Lotti goes, ik wou bij zijn naar goes metal, maar goes classic natuurlijk. Dus te zien. In Wetteren op het Curiosity Festival aanstaande zondag, luisteraars. En om een beetje in de sfeer te komen, gaan we een nummer draaien van zijn nieuwe laatste album, Classic 30 Years, moet ik zeggen. When Love Is Far Away. Hier is Helmut Lotti Goes Classic.
2: Helmut Lotti hier en je luistert naar RTV Horizon met Helmut Lotti Goes Classic 30 jaar jubileum met je favoriete DJ Erwin Klokgieters.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
3: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
2: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
4: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stond. Maar dat durfde ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
2: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt, is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom weer in het tweede uur van La Villa Strangiato. En wat een begin. We zijn weer 10 uur alweer geweest, luisteraars. En we zijn mooi gestart met een speciale band uit Litouwen, luisteraars. Inderdaad, ja. En die heb ik daar per toeval ontdekt. En zodoende hebben ze het een en ander toegestuurd en hebben we contact met elkaar gekregen. En zo kunnen we het eens draaien op de radio. U hoorde de band onder de Litouwse naam. En als ik het goed uitspreek, mensen, ben even op het zoeken. Zacharias was dat. En een nummer heette Caro Daina. Goed, welkom in het tweede uur, luisteraars. En afgelopen vrijdag en ook zaterdag en donderdag waren ze in Nederland Voyage 35. En kent vast wel Voyage 34 van Porcupine Tree. Een bijzonder instrumentaal stuk. En onder de naam Voyage 35... gingen ze dus optreden. Er was al een concert in Duitsland geweest, met daar, grappig, in het voorprogramma, Kalle Waller, het Wallner natuurlijk, van RPBL. Met de toetsen is Yogi Lang. Toen deden dus het voorprogramma. En daarna kwam natuurlijk Voyage 35. Donderdag stonden ze in een volle Vredenburg in Utrecht. Volle bak, had ik gehoord. En vrijdag dus was het de tijd voor De Pul in Uden. En het project wordt geleid door Colin Edwin. Dat is al heel lang de bassist was die bij Porcupine Tree. En hij had meegenomen John Wesley. En John Wesley, dat is de gitarist die jarenlang met de band van Steven Wilson weer toerde. En ook met Porcupine Tree. Nou, natuurlijk. Ja. Samen hebben die twee muzikanten het uitgebreide repertoire uit de vroegste jaren dus van Porcupine Tree. Dus we gingen eigenlijk terug naar 1992 tot pakweg eind jaren 90. Nou, niet begin 2000, maar laten we eind jaren 90 aanhouden. En met die nummers stonden ze op het podium in Uden. En dat waren nummers bij die al misschien wel, zeker 20 jaar niet meer live waren uitgevoerd. Voor het publiek was het een zeldzame kans om de psychedelische en experimentele sfeer van die vroege dagen dus van Porcupine Tree te zien. Mooie projecties waren erbij. De meerderheid van de projecties waren afkomstig van de originele toeren van Porcupine Tree. En de sfeer zat er namelijk ook heel goed in. Dus invloedrijke, moderne progbands, maar dan met een nieuwe beleving door de muzikanten die de klanken zelf op het podium beleefden. Het was een avond dus eigenlijk vol nostalgie en emotie. Wat kwam er allemaal voorbij? Ja, veel nummers. Evenless bijvoorbeeld. Heatsong. Voyage 35. Up the Downstairs. Ja, al het oude Porcupine Tree werk kwam allemaal voorbij. Signify. Phase 1. En ga zo maar eventjes door. De moeite waard dus. Was nog een voorprogramma. Maar daarna kwam dus het Voyage 35... Ruim 2 uur gespeeld, volle zaal ook. En na afloop kwamen ze eigenlijk vrij snel al meteen de zaal in. Met iedereen een praatje maken, kon een handtekening krijgen. Ze hadden ook een cd en een lp bij. En ja, ze namen echt de tijd. Zeker de moeite waard, dus Voyage 35 live was te zien in Uden, Zoetermeer en in Utrecht. En om toch een beetje in de sfeer te komen, gaan we naar een opname van Porcupine Tree live. Hier is het nummer. Hate Song, Porcupine Tree, live. Met Colin Edwin en John Wesley op deze opname.

Steven Wilson met Porcupine Tree. Verder met Colin Edwin natuurlijk en John Wildsley. Dat was live, dus de heat song. En afgelopen weekend waren ze dus te zien in Nederland. Met Voyage 35, het oude Porcupine Tree. Muziek kwam daar weer tot leven. En luisteraars, ik kan zeggen dat het zeker de moeite waard is geweest. Mochten ze weer komen, ik raad je aan om zeker te gaan. Goed, we gaan naar Pendragon. De laatste kaarten zijn nog te verkrijgen, zo moet ik het zeggen. Voor Pendragon in de boerderij. Het is een tussenconcert. Dus ze doen een paar optredens. Een soort best-of set. En dan heb ik begrepen dat ze bezig zijn met een nieuw album. Zo vertelde de vrouw van Nick mij dat, Rachel. En daar komt dan ook een flinke tour achteraan om het nieuwe album goed te gaan promoten. Dus we houden het weer in de gaten. Ik heb voor u klaarstaan. Pendragon, dus ja, de laatste kaartjes zijn natuurlijk, luisteraars, op zondag 1 november op het Centrum Boerderij natuurlijk. De deuren gaan om 19:30 open, aanvang om 20:00. Pendragon, dus wil je ze nog een keer zien? Dat kan dat op een zondag. Hou rekening mee, op een zondag. We gaan naar het live album Masquerade 20 Years. Pendragon. En ik heb voor u klaarstaan echt een mooie nummer. Echt een lekker live nummer. En die ga ik in zijn geheel draaien. Dat moet gewoon met mooie nummers. Hier is Guardian of My Soul, Pendragon.

zondag 1 november dus live te zien in Zoetermeer, de boerderij. Een tussenconcert, het zal een soort best-of horen. Dit was Pendragon, afkomstig van de album Masquerade 20 Years. Zo zei je toen eigenlijk heel de Masquerade, waar je nu natuurlijk een deel van hoorde. En dat was Guardian of My Soul. We gaan gauw verder met John Hackett Band, want hij komt naar Nederland toe samen met Heather Finley. En we gaan eventjes kijken, want we gaan eens even kijken. Waar komen ze eigenlijk? In ieder geval in The Spirit of 66. En dan in de boerderij natuurlijk. En ze komen ook in Duitsland in het Boekencafé. En dat allemaal is te doen. En excuses luisteraars, even niet zo snel de data bij de hand. We gaan even kijken. We gaan gewoon hier even spieken, want we hebben alles natuurlijk bij de hand hier. Even kijken om precies te zijn. Ja, dus 25 november op een woensdag. De Spirit of 66. 26 november dan in Vinyl Café. Dus niet een boekencafé daar, sorry. Dat was in Eindhoven vroeger, het boekencafé. Nee, in het Vinyl Café, Zwartjes Gold, dat is in Dorsten. Ook met Heather Finley. En dan vrijdag 17 november, Poppodium Boerderij. En dat is ook met Heather Finley. En om even in de sfeer te komen, hier is het een lekker, een vrolijk nummer van de John Hackett Band, Stella. Nee, dan moet ik wel de verkeerde, de goede schijf natuurlijk openzetten, luistert, hè. We gaan hem gewoon een keer, we gaan hem opnieuw doen. Eén moment, we zetten hem even voor u scherp, als dat gaat lukken tenminste nog, want dan heb ik weer wat gedaan. Soms dan moet je ook echt bijblijven, hè, want dan ben je wat aan het voorlezen en dan pak je de verkeerde. Dat gaat eventjes niet worden, luisteraars. Even nog een klein stukje Pendragon.

Ja, dat was Stella van de laatste album van John Hackett. De broer van Steve natuurlijk. En het album is getiteld Red Institution. U hoorde het nummer Stella. We gaan gauw verder, want hier in Weert, in de Bosuil, leuke zaal. En ja, daar komen best wel laatste tijd veel prog en sinful voorbij. Maar van alles hebben ze daar geprogrammeerd, luisteraars. Dus kijk zeker even op hun website van de Bosuil. Want er staan weer een aantal hele leuke dingen op. En ik geloof, ja, in ieder geval IQ, die komt daar ook. En daar wil ik eventjes aandacht aan besteden nu. IQ dus op 26 september... in de Bosuil op een zaterdagavond. En dat is leuk natuurlijk. Zaterdagavond, lekker naar Weert, aanvang rond 9 uur. En ja, wees er op tijd bij, dan heb je een mooie plaats vooraan. De laatste kaarten zijn nog verkrijgbaar, luisteraars. Dus haast u voor de laatste kaarten om IQ te, natuurlijk te zien in de Bosuil. En dat is de eerste keer, luisteraars, dat zij dus spelen in de Bosuil. Uden zijn ze wel eens te zien. Natuurlijk Zoetermeer elk jaar. Maar de Bosuil is de eerste keer, dus... Daar gaan we ook zeker promotie voor doen, hier in La Villa Strangiato. En dan een beetje vast de sfeer een beetje te proeven, gaan we een live nummer draaien. En dat is getiteld Headlong. En dat is opgenomen in de boerderij Zoetermeer op 19 juni 2010 alweer. Een tijdje geleden, dus IQ. Hier is IQ. En wil je ze zien? Zaterdag dus, 26 september, in de Bosuil in Weert. Nou, we gaan hem eens lekker scherp zetten voor jullie. Geniet van een live nummer van IQ.

Lekker album, mooie concert. Het was IQ The Week live at de boerderij. En u hoorde het hele mooie nummer Headlong. En zoals ik al zei, 26 september dus te zien. In de Bosuil natuurlijk, in Weert. Om 8 uur gaat het open. Dus wees erbij, IQ dus in de Bosuil in Weert. En we gaan gewoon nog gauw verder met de band Plekband. Ja, en Who Killed Blond Dolly?

Ja, luisteraars, bedankt weer voor het luisteren. We gaan eruit met Simple Ways van Mosley Autumn. En dan zijn we de volgende week weer met meer La Villa Strangiato. En aanstaande zondag, luisteraars, in Valkswaard is het weer Bloemencorso. Gratis toegankelijk, altijd mooi. Hopen dat het weer goed is. Mooie wagens komen voorbij. Wees er zeker bij. Hier is Simple Ways. En ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de ME'ers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.